0: Ik zie vrouw dat onze zwaren ongespoord worden aan zijn lijf te bewijzen. Ditmaal met andere bedijnen. Irma, weet je nog wat de andere lijfspraken heute deden?
1: Eind wie je andere woord geven, zo is een geschenk.
0: Oude andere in lijf toel je het woord zeiden.
1: Van wie andere aan zijn tijd geven te reden en horen.
0: Tot andere is zo als hand reden. Oude op de schulden klappen. Oude omarmen.
1: Andere aan zijn lijf bewijzen is bloos een wichtig poort van ons leven. Joyce is hier om ons denken te helpen wat het grootste geschenk van lijf is.

Vandaag weer de onkels gekomen. Wat hij wilde, dat verstond Karin niet. Aber ze spijt dat hij alle zoeën ernst waren. En dat hij zei te Karin, papa, wie moet met die nog maar alleen reden? Ze jente die mannen in de woordstof en vertelde zich. Ze hielden dat hij door beden deden. En ze wist dat alle mensen, wanneer ze schwierigheden hadden, dan komen ze naar papa. Die verzochten aber nicht ernst wil te helpen. Die bet met eend. Bij Tante Anna leefde bij eend nog twee andere tantes. Dat waren mama en zuster. Tante Bet, die was ook bevriend geweest met een predia. Maar die was gestorven en Tante Bet had schoone zinnen. Die kreeg goede geld, wanneer haar man schoon verdoond had. Maar nu leefde ook bij eend. Alleen leven wie vaar ook te schwoer. En zo hielp ze ook een familie. Dat was zo schoon. En ihre Tante James, die lebt ook bij eend. Die was nog niet bevriend geweest. Die had vele jaren als tienermeerte berichte mensen geleefd. En nu, wo ze älter weer, kwam ze naar eend. Oh, dat was een beetje een nerveuze tante. En einmal war dat ze die zo gastrig als je, waren die tiener van die ritte mensen niet. Die zijn met uitnomsgast die tiener. Oh, dat oeert Corrie Emma, weil ze einmal veel licht worden met die tiener. Aber dat muss doch wel zo zijn. Zo verzeiht Tante James dat ook pinisch war. Ik Tante James zand ook vele goede spels. En zo speelde ze met die ook vele spels en had ook met Arne schoone tijd. Tante Beth, die zand vele frües uit die gemeente en ze zemmert zich ook veel aan die frües. Ze moet met de vroegstunde, dat had ze bij haar man zo geleerd, wat hij als prediker dat ze doen had. En ze deed zo dat ook. Ze leest met de vroegstunde in de Bibel en ze had vele schoone stunden met hen. Tante Beth zei Emma, ik kan dat niet aanzien dat we zoveel soldaten bij ons hier in de jaren hebben, want alles over ons nog te doen hebben en dan blijft super en gastheid doen. Dan veel toch eerst wat voor een opgave te geven, dat hij toch wat normaler doet. En ze dacht ze Emma, wat kan man daar doen? Ze had Tante Beth een gedanke. Zo wil die mannen maar ook krijgen en wil met hen ook maar een bibelstund doen maken. En werkelijk, daar komen we van enden voor. De ene die zegt, wat, je hebt hier een orgel? Ja, kun je een beetje spelen? Oh, die kan schoon spelen. Dan zei Tante Beth te dem, wees du vielleicht de andere 10 jaar leren dat spelen? Bij ons hier in de ganze jaren kan Tjonja, op deze orgel heeft al vele jaren Tjonja gespeeld. Weil bij ons Tjonja orgel spelen kan. Wirst du die even nemen 10 jaar dat te leren? Oberjieren sie den Mann. Und so kommt auch, dass auch Kari und ihre Schwester Nolly können bei diesem Mann lehren Orgel spielen. Aber auch noch viele andere Dinge mit ihrer Jugend durften bei dem lehren. Dort wird so erscheinen, aber auch die anderen Soldaten kommen und dann wird dann viel gesungen. Jeder wird heute so in diese 1-2 Uhrens, wenn die Männer sich trafen, hier in das Gemeindehaus und hier sunken sie töb und hier hat sie eine gute Zeit. So sagt Tante Beth, Zit, die Männer sind auch noch was anderes, nicht bloß immer ihre Zeit einfach durchschlagen.